0: Juist benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iHeartRadio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iHeartRadio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de buitenlandse persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Oekraïense president Zelensky heeft met de Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de buitenlandse persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Maliveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: zeggen, het is nu 6 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio.
1: De Oekraïense president Zelensky heeft met de Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een record aantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de buitenlandse persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden.
0: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te redden, maar dat was vergeefs. De politie zegt inmiddels te weten wie het slachtoffer is, maar gaat eerst de nabestaanden informeren. De buurt is afgezet voor onderzoek en de politie vraagt getuigen om zich te melden. De aanleiding van de schietpartij in Roermond is niet duidelijk. De Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De ontmoeting valt samen met nieuwe directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten op elkaar opgevoerd. Komende week zijn veel regeringsleiders in New York bijeen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. Vooral het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu zou verkeerd zijn gevallen. Het strafhof in Den Haag kan mensen vervolgen wegens genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. De VS erkent het strafhof niet en levert niemand uit. China, Rusland, India en Israël leveren ook geen landgenoten uit aan het internationaal strafhof. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. De partij behaalt 32 zetels en verdubbelt ten opzichte van 5 jaar terug. De CDU zal hierdoor voor het eerst in de geschiedenis niet vertegenwoordigd zijn in het parlement van een Duitse deelstaat. Het slechtste resultaat ooit. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur. Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTunes Radio. In Canada is een synagoge beschoten. Een politieagent en ook de schutter zijn gewond geraakt. De schietpartij vond plaats in het oosten van de plaats Belleville, op 180 kilometer van Toronto. De toestand van de schutter is kritiek. De agent zou aan de beterende hand zijn. Het lijkt erop dat de schutter alleen handelde. Het gebeurde tijdens de belangrijkste feestdag in het Jodendom, Yom Kippur. Op dat moment waren er 20 mensen in de synagoge. De Sociaal-Economische Raad heeft een voorstel klaar voor ingrijpende fiscale herzieningen. Hierbij wordt het toeslagenstelsel afgeschaft, gaan de zorgpremies omlaag, maar betalen midden- en hoge inkomens meer inkomstenbelasting. Het hoogste tarief komt uit op 56%. Het stelsel kan rond 2030 op de schop. Voor het kabinet kan het CER-advies helpen om het huidige belastingstelsel ingrijpend te vereenvoudigen. Het kabinet trekt 7 miljard euro uit om tot 2035 de bouw mogelijk te maken van 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat staat in een brief van minister Buchholz O'Sullivan van Volkshuisvesting aan de Kamer. Ze wil de bouw versnellen, zodat honderdduizenden woningzoekenden in 2030 al een plek zouden kunnen krijgen. Door onder meer woningen te splitsen en hospitaverhuur te versimpelen, komen tot 20.000 woningen per jaar extra vrij. De minister wil ook vergunningstrajecten halveren en de bouw van prefab woningen bevorderen. Een van de vier start- en landingsbanen van Schiphol, de Kaagbaan, is vanaf vandaag een week dicht voor groot onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan deze week intensiever gebruikt. Wie onder de vertrek- en naderingsroutes van die banen woont, kan daar iets meer last van hebben. Op de Kaagbaan wordt het asfalt en de markeringen daarop gecontroleerd. Ook worden lampen vervangen en omliggende grasvelden gemaaid. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
4: Yeah. Yeah.
2: The rhythm.
5: The music.
6: Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: Volle kracht.
14: De Muziekfabriek.
15: Welkom bij een nieuw uurtje De Muziekfabriek. Naast onze vaste items een uitgebreide selectie muziek. Dus vrienden en vriendinnen, laat je wederom verrassen.
16: De Muziekfabriek en Ron van der Steen verrassen je telkens weer.
15: In dit eerste rijtje van drie gaan we terug in de tijd. Dat doen we met The Rolling Stones. Hier is Brown Sugar.

0: prachtige popliedjes van een zeer hoog niveau. Als laatste Bruce Springsteen en I'm on Fire, oftewel The Boss. Daarvoor zat weer Jonathan Jeremiah van het album A Solitary Man, het nummer Heart of Stone. Het is naar mijn mening een zeer tijdloos album, wat je regelmatig uit de kast trekt en waar je dan ook heerlijk van kan genieten. En we begonnen met die gouden ouwe van The Rolling Stones en Brown Sugar. Het is er weer tijd voor in de muziekfabriek de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: We gaan er dit keer heel ver terug in de tijd, naar het jaar 1971.
1: Grote en kleine hit, hit, hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Die grote hit is van The Doors, Riders on the Storm, hoogste positie nummertje 7, aantal weken 4. En dan die kleine hit is van The Walkers, My Darling Helena. Ze stonden toen die week op nummertje 40 en ze kwamen van een 33ste plaats. Het liedje deed toen al 10 weken in de lijst. Twee hits die naar mijn mening qua muziekstijl zeer uiteenlopen. Maar gezien de leeftijd van de liedjes was dat toen de normaalste zaak van de wereld. We gaan terug naar de lijst van 21 augustus, oftewel week 34 van het jaar 1971.
1: Groot.

schijnt dus de klemtoon van dit nummer ergens anders te moeten neerleggen. Helena van The Walkers. Dat was dus de kleine hit. En de grote hit was van The Doors en Riders on the Storm. Uit de tijd dat de Powerflower zijn triomfeerde.

0: Rom van der Steen.
1: En jouw muzikale inbreng is van groot belang voor de muziekfabriek. Doe dat via www.romvandersteen.nl. Wij gaan snel door met de volgende drie, waaronder die van Miss Montreal.
2: De muziekfabriek. De muziekfabriek.

0: muziekfabriek.
1: Als ik deze hoor van Luna, dan heb ik wel zin in een feestje. Heerlijk aan het strand, vamos a la playa. Daarvoor zat The Contours en Do You Love Me. En we begonnen met Miss Montreal, Wish I Could. Nog altijd luister je naar de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Ik ben dit keer weer eens diep voor je de jukebox ingedoken. En laten we eens gaan kijken wat het dit keer voor je oplevert.
2: From long time ago. Jukebox classic, golden oldie.
1: Ze zijn een langlevende Amerikaanse doo-wop en R&B soul-songgroep met een piek in populariteit. Clyde McFadder begon zijn professionele opnamecarrière als liedtenor.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
1: Dat was voor Billy Ward en de Domino's in 1950. Na het winnen van Amateur Night in het beroemde Apollo Theater. 3 jaar later, op 7 mei 1953, verliet McFadder de groep. In de hoop om verder te gaan in de entertainment en zelf naam en faam te maken. De band onderging een aantal wisselingen. De stabiliteit was toen ver te zoeken. In de zomer van 1958 werd Mr. McPherson benaderd. De manager van The Five Crones. Met zanger Ben E. Nelson. Beter bekend onder zijn latere artiestennaam Benny King. De nieuwe line-up werd gemaakt en was toen een feit. De groep ging een jaar lang op tour. Aangezien de nieuwe groep geen verbinding meer had met de voorafgaande groepsleden. Men bracht verschillende singles uit, waaronder There Goes My Baby. De eerste commerciële rock'n'roll opname begeleid door een strijkorkest. Het werd een top 10 hit, gevolgd door Dance With Me en The Magic Moment. Om dan maar een paar hits van de heren te noemen. De groep heeft verder veel awards in ontvangst mogen nemen. Laten we de knoppen van onze jukebox eens indrukken en luisteren naar de Drifters. Hier zijn ze met Saturday Night at a Movie.
2: Jukebox Classic.

Lekker lief en onschuldig, dit liedje van The Drifters. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. 3 nieuwe in de muziekfabriek. Vergeet ze nogmaals niet aan te vragen via www.ronvandersteen.nl. We beginnen met Rob de Nijs. Het werd zomer.

0: Turn Radio. Wij zijn wat jij hoort.
1: De muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch Ron van der Steen.

0: Het is zelfs mij opgevallen. De liedjes zijn wederom verrukkelijk in de muziekfabriek. Je luisterde zojuist naar Rochelle en Nowhere. Daarvoor zat Patrick Jevin met I Love America. En we begonnen dit rijtje van drie met Rob de Nijs. Het werd zomer. Het is een gelegenheidsformatie van drie, vier of vijf zangers.
1: Oude lullenplaat.
0: Die elk jaar meerdere concerten geven in de Amsterdam Arena. In 2005 begonnen ze als grap.
1: Oude lullenplaat.
0: Dit naar aanleiding van de concerten die Vroge in 2004 in de Amsterdam Arena gaf. En waar Joling en Gordon een gastoptreden hadden. Al snel groeide het uit tot een groot succes. In 2005 waren er twee uitverkochte concerten. In 2006 drie concerten. En voor 2007 stonden er zes concerten op het programma. Wat meer dan 360.000 bezoekers trok. En het feestje is nog lang niet voorbij. Het repertoire van de toppers bestaat voornamelijk uit covers van klassiekers uit het binnen- en buitenland. Soms worden de volledige nummers gezongen en soms worden ze verwerkt in medleys. Meestal met een thema. Ook komen hun hits voorbij, al dan niet in een medley. Daarnaast zijn er elk jaar gastoptredens. Op 3 december 2009 werd bekend dat zowel Gerard Joling als Gordon terugkeerden in de toppers. Op 18 mei 2011 is bekendgemaakt dat topper Gordon na 2011 uit de formatie stapt. De overige drie toppers, René, Gerard en Jeroen, betreuren dit nieuws. Toppers in Concert 2012 echter gaat gewoon door, maar zonder Gordon. Luister naar het nummer Shine, gezongen door René, Gordon en Jeroen. Een liedje wat overigens meedeed aan het Eurovisie Songfestival in 2009.

Zou je graag iets willen horen in de muziekfabriek? Mail dat dan via www.ronvandesteen.nl. Melinda Carlisle en Circle in the Sand. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de muziekfabriek. Vond ze wel weer lekker.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Japan maakt zich op voor een zware orkaan. In het gebied rond Tokio en Yokohama, waar ruim 35 miljoen mensen wonen, is er kans op zware windstoten, stortregens, overstromingen en aardverschuivingen. Op de Izu-eilanden moeten bewoners naar veiligere oorden toe. Het weeralarm geldt inmiddels ook voor bepaalde wijken van Tokio en Yokohama. Het is in Japan extra druk vanwege nationale feestdagen. Vliegtuigen worden tijdelijk aan de grond gehouden en de Asian Games zijn deels afgelast. In Canada is een synagoge beschoten. Een politieagent en ook de schutter zijn gewond. De schietpartij vond plaats in het oosten van de plaats Belleville, op 180 kilometer van Toronto. De toestand van de schutter is kritiek. De agent zou aan de beterende hand zijn. Het lijkt erop dat de schutter alleen heeft gehandeld. Het gebeurde tijdens de belangrijkste feestdag in het Jodendom, Yom Kippur. Op dat moment waren er 20 mensen in de synagoge aanwezig. Nederlandse huishoudens hadden het afgelopen jaar 1,2% meer geld te besteden. De koopkracht ging vooral omhoog door de stijging van de lonen met gemiddeld 5%. Gepensioneerden gingen er weinig op vooruit. Ruim 6 op de 10 huishoudens gingen er in koopkracht op vooruit volgens het CBS. Het was geen goed jaar voor zelfstandigen. Naast de afschaffing van de heffingskortingen gingen ook de zelfstandige aftrek en winstvrijstelling voor het MKB omlaag. Op Sri Lanka is het grootste massagraf ooit ontdekt. Het gaat om de resten van 572 volwassenen en kinderen die vermoedelijk zijn verdwenen tijdens de burgeroorlog tussen 1983 en 2009. Het massagraf werd gevonden bij graafwerkzaamheden in het Germani-gebied aan de noordkant van Sri Lanka. Veel lichamen lagen dicht op elkaar. Tijdens de burgeroorlog vochten Tamils voor onafhankelijkheid. Daarbij vielen ruim 100.000 doden en raakten 23.000 mensen vermist. Het weer overwegend droog, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Verder is het een zonnige herfstdag en het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.

zie me nou weer staan. Heel lang geleden. Ja, tuurlijk. Ja, wat zeg je? In de prehistorie. Achter die draaitafel. En ik draai. Breakfast Club. Right on track. Terug op de radio.

echt een miljonair hoeft te hangen om met de trein mee te kunnen. Ja, zo is het hoor. Riding on a train in the middle of the roadshow. Daar gaat Engeland zelfs een brug van die naam. Oh, zometeen een fijne van achter de keukengordijn.

0: En Dirk in de Dixel. En het was een formatie noodwip. We gingen aan het trachten. Leuk plaatje trouwens.
1: Ja, is leuk.
0: Maar goed. Alles wat lekker is en bovenal nog niet zoveel zijn de plaatjes voor de frustraatjes, de plaatjes met de gaatjes. Ja, inderdaad, echte singeltjes op 45 toeren in de middel of de roadshow.

0: Soul Knakkers in 1979, gelukkig gisteren. Jawel, you can do it. Een beetje trouwens, als ik een vraagje mag stellen, van voor of van na 1974? Ah, ben je wel of geen DJ? Nou goed, wie is niet beroemd geworden op een zendschip? Niet waar?
1: Piraten. Toen. In augustus.

0: Radionieuwsdienst ANP. De Eerste Kamer heeft het verdrag van Straatsburg tegen de zeezenders aangenomen.
1: Dat spijt me. Voor Nederland.

0: Abigail time is 3 o'clock and Radio London is now closing down.
1: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzitting over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
2: Wij vragen ons af of het redelijk is, billijk en rechtvaardig, dat daar nu door deze wetgeving een einde aan moet worden gemaakt.
3: Het is niet gelukt en dat is gewoon rot. Maar misschien wacht ons straks nog een andere kans. Voor nu in ieder geval, reuze bedankt dat u er was. Veel gezondheid en het allerbeste.
4: Het is tijd geworden om af

als straatarm meisje geboren in de Bronx. In New York City. Even later richten zij de band Dr. Buzzard's Original Savannah Band op. Ach, die ken je nog wel, hè? I Play the Fool, Cherchill of Women. Ze deden het ook solo. Inderdaad, Corrie Day. Hoorde je in de Middle of the Road Show. Met een wiggle en een giggle all night. Oh, zo lekker. Zijn die gordijnen?

daarna de hele week is hij onze artiest van deze week natuurlijk. Marco Borsato. Komt hij terug of komt hij niet terug? Dat is natuurlijk de grote vraag natuurlijk. Maar de rest van vroeger, wel, die hebben we nog allemaal. Dus we zullen hem maar artiest van deze week noemen en maken natuurlijk. Marco Borsato en zij met het heel aangrijpende liedje natuurlijk. Morgen weer een ander eentje. Zo leren we allemaal een beetje kennen natuurlijk. De hits weer van Marco Borsato. Maandagmiddag op je radio. Van harte welkom en smakelijk eten als je aan het eten bent. Tot 1 uur ben ik nog bij jou hier op de radio. En op dit fantastische radiostation draaien we nu speciaal voor jou Michael Jackson en Human Nature.

en Michael Jackson en dat allemaal met zijn Human Nature. Ja, het ligt in onze natuur natuurlijk, hè? Inderdaad wel. Ja. We hebben slechte genen en we hebben goede genen. Zoveel mogelijk de goede gebruiken natuurlijk, hè? En de slechte aan de kant leggen. Ja. De nieuwe start van de week, wel, die is helemaal ingezet natuurlijk hier met de lunchbreak deze middag tussen 12 en 1. Morgen zijn we er natuurlijk weer voor jou op de radio met de hittip en dergelijke weer. De onvergetelijke hits, het heetste nieuws van toen, de artiest van de week en ja, dan ook nog de toetjesplaat als er nog een klein beetje plaats over is natuurlijk. Hier is Climie Fisher en Love Changes Everything.

0: lekker hè? Ja, inderdaad. Love changes everything. Zo het waar zijn. Van vrienden naar geliefde en dan veranderen alles. Ja. Ja. Als je kiest voor elkaar, dan moet je natuurlijk wel een klein beetje water in de been doen af en toe. Kimi Fisher op jouw radio. En love changes everything. Zo direct gaan we eventjes zondigen. Maar geen nood.
1: Dit is Patrick Jacobs.
2: De toetjesplaat van de dag.
0: Ja, normaal na een jingle ga je niet spreken, maar doen we dan toch wel nu. Ja, inderdaad, gaan eventjes zondigen. Goed, tijd voor de toetjesplaat voor vandaag. En het is alweer tijd om afscheid te nemen. Wat mij betreft tot morgen dinsdag. Dan ben ik er weer natuurlijk met een nieuwe lunchbreak met alles erop en eraan. En met deze lekkere neem ik afscheid van jullie. Hier is Jan Keizer. En het allemaal met zijn Take Me To Ibiza. Tot morgen. Bye bye.

0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Draai de verhoging van verkeersboetes terug, dat zegt de Raad van State in een nieuw advies aan het kabinet. De boetes worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten en dat vindt de Raad geen goede reden. Sinds 1994 zijn verkeersboetes met 220% verhoogd. Daarmee staan de bedragen niet meer in verhouding met andere boetes, zoals voor mishandeling of diefstal, vindt de Raad van State. In de Amerikaanse staat Texas is een Venezolaanse immigrant zwaar gewond geraakt nadat hij is beschoten door immigratiedienst ICE. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zal hij desondanks het land uit worden gezet. De zaak leidt tot felle protesten. Demonstranten eisen dat ICE uit hun staat vertrekt. Het Openbaar Ministerie en de politie eisen onafhankelijk onderzoek. Onder het immigratiebewind van president Trump zijn al tientallen mensen omgekomen bij hun arrestatie of in detentie. De Onderzoeksraad voor Veiligheid luidt bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie de noodklok over de situatie van 7000 asielkinderen. Binnen een half jaar moet hun veiligheid structureel worden gegarandeerd. Duizenden kinderen zitten langer dan een jaar in de noodopvang, vaak zonder onderwijs. Ze lopen zo risico op ontwikkelingsschade. Ook meldt het rapport dat de noodopvang niet voldoet aan de gestelde eisen in Europa. Nederland zakt volgens het onderzoek door de ondergrens van wat veilig is voor kinderen. En staatssecretaris Erkens van Visserij wil de EU-landen overtuigen van het nut van pulsvisserij. Voor de proef is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. In 2018 werd pulsvissen in de hele EU verboden. Nederland liep voorop met de vangmethode die volgens voorstanders beter is voor het onderwaterleven. In plaats van met een zware ketting over de zeebodem te slepen, wordt de vis met kleine stroomstootjes het net ingejaagd. Ook België en Duitsland gaan meedoen aan de pulsvisserijpilot. Het weer? Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.

0: luna.
1: Kwart over één. Hier bij iTunes. Want net hadden we nog Alex Warren. En Passenger. Gevolgd door deze uit 1990. Ze haalden een derde plaats in de Nederlandse top 40. Uit Spanje. Mecano. En Hayo de la Luna. Een uurtje hits en classics. En wel kijk, dat is er zo eentje. Straks onderweg, Ganzenbol. Ed Sheeran. Maar eerst nog deze Jacksons. En Blame It on a Boogie.

blijft toch een mooie. Die Like Chopin. Daarnet hadden we nog Ed Sheeran. En Galway Girl. Ik heb er nog twee tot aan de parelplaat. Komt van Mumford & Sons. En deze Maggie Riley.

0: Het was toch de paardenplaat van vorige week? Heel juist. Vorige week liepen wij een beetje voor. En draaiden we deze van deze week. Jawel, kijk. Laat het ons recht zetten. Dat wij deze van vorige week deze week gaan draaien. Evelyn Champagne King. Love, come down. Op deze 21 september zijn er ook jarigen. Jason Derulo, die wordt er 37. Pearl Joanne, die wordt er 41. En Liam Gallagher van Oasis wordt er 54. Vlaamse zanger Gunther Neefs, die wordt er 61. En niet mee onder ons, hij zal vandaag 92 jaar geworden zijn. Leonard Cohen. En dit was een van zijn laatste. You Want It Darker. En straks een klassieker. Uit Nederland.
1: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the

13 voor 2. Deze klassieker van Boudewijn de Groot uit 1966. Een meisje van 16. Op maandag mag er ook een beetje gedanst worden. Tot toch al rond dit uur van de dag. Purple Disco Machine.

Franse DJ Bob Sinclair uit 2005. Hier met de stem van de Jamaicaanse Gary Pine. De voormalige liedzanger van The Wailers. Je weet wel, die iconische band van Bob Marley. Dat was ook een van die nummers van het WK 2006. Die plaatsvond in Duitsland, dacht ik, hè? Voilà. Ook nieuwe muziek op deze maandag.

Dat betekent dit als voorlaatste vandaag. De nieuwste van Hoekel met Neaton Vega. En Miami. Straks om 3 uur de jaren 80 hier bij iTunes. Eerst nog tussen 2 en 3. Mark Maas in de middag. Ik wens je nog een fijne maandag. En morgen zijn we terug om 1 uur. Met een nieuwe aflevering. Ik laat je nog met Teddy Swims.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op iTurn Radio. Google heeft een boete van 403 miljoen euro gekregen voor overtreding van de Europese privacywetgeving. Google maakt gebruik van locatiegegevens om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden zonder dit aan gebruikers te melden. Binnen een half jaar moet het bedrijf alsnog aan de regels voldoen. Het is de zoveelste boete voor Google in de EU. In juli werd bijna 900 miljoen euro opgelegd. Diezelfde maand werd een boete uit 2018 van 1,4 miljard euro definitief. De Zuid-Afrikaanse politie heeft twee vrouwen en een man aangehouden op verdenking van moord in Johannesburg. Het lichaam van Jabulile Ntimba werd donderdag gevonden. Zij is een van 9 vrouwen die de afgelopen 2 maanden zijn vermoord. Hun lichamen werden gedumpt in de omgeving van Johannesburg, meestal geheel of gedeeltelijk ontkleed. Afgelopen week waren er meerdere herdenkingen en protesten. Slechts 1 op de 10 moorden in Zuid-Afrika wordt opgelost. Draai de verhoging van verkeersboetes terug, dat zegt de Raad van State in een nieuw advies aan het kabinet. De boetes worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten en dat vindt de Raad geen goede reden. Sinds 1994 zijn verkeersboetes met 220% verhoogd. Daarmee staan de bedragen niet meer in verhouding met andere boetes, zoals voor mishandeling of diefstal, vindt de Raad van State. In de Amerikaanse staat Texas is een Venezolaanse immigrant zwaar gewond geraakt nadat hij is beschoten door immigratiedienst ICE. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zal hij desondanks het land uit worden gezet. De zaak leidt tot felle protesten. Demonstranten eisen dat ICE uit hun staat vertrekt. Het Openbaar Ministerie en de politie eisen onafhankelijk onderzoek. Onder het immigratiebewind van president Trump zijn al tientallen mensen omgekomen bij hun arrestatie of in detentie. Het weer. Overwegend droog en zonnig. Alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys. Here we go.
0: You're listening to
10: iTurn Radio.

Toch lekkere muziek, dacht ik, om mee te beginnen. Muziek van Phil Collins op deze maandagmiddag. We draaiden Ricky, Don't Lose That Number. Ik wens je natuurlijk van harte welkom. Deze maandagmiddag, mooie maandagmiddag. Af en toe het zonnetje erbij. Weinig wind vandaag. En lekkere muziek op iTunes Radio. Mijn naam is Mark. We zijn er vandaag bij tussen nu en schrik niet. 4 uur. Jeetje mina. En dat zeggen we dan om 2:07. Nou, blijf luisteren. En voor je het weet, dan is het gewoon weer 4 uur, hoor. Met al die lekkere hits. Live vanuit de Maascave bij Maas in de Middag. Op maandag 21 september 2026. Zoals gezegd, van harte welkom. In 1985 kwam Phil Collins vandaan. En je hoort natuurlijk veel meer muziek uit de jaren 80. Dat snap je natuurlijk wel. Het recept is inmiddels wel bekend. We draaien van alles en nog wat. Van AC/DC. Tot de beste classics van vroeger, zullen we maar zeggen. En alles wat daartussenin zit. Een beetje Nederlandstalig, een beetje gekkigheid. Ach, voor je het weet is het weer 4 uur. Chatbox is ook weer geopend. Je vindt hem op itunradio.nl. Voor een interactie met de DJ. En dan kun je een leuk praatje maken vanmiddag. Komt helemaal goed. Kun je onder andere verwachten komende, nou wat zullen we doen, 20 minuten. De Breakfast Club heb ik voor je klaargezet. Nou, zoals gezegd, AC/DC staat ook in de lijst. En de rest hoor je vanzelf. Wat dacht je van deze? Ook alweer een gouden ouwe. Maar als je hem hoort, dan denk je, ja, wie is dat ook alweer? Ik ken de plaat wel, maar die artiest. Nou, dat is Bob Sinclair. En een aantal jaren terug was dit toch wel een aardige radiohit. The Love Generation.

praatje van deze show. Stond deze al in de lijst voor je klaargezet, zeg maar. The Breakfast Club. We draaiden Right on Track in The Breakfast Club. Dat was ook nog een radioprogramma vroeger. Volgens mij op Radio 3, hè? Nou, dat is volgens mij al heel lang geleden. Draaien we natuurlijk ook nog wat hedendaagse hits voor je weg. En dit was er ook eentje, hoor. Muziek van Lost Frequencies samen met Bastille van een tijdje terug. Head down.

Dag bij Maas in de middag op iTunes Radio. Muziek van Bananarama. We draaiden Roberts, De Niro or Waiting. En van 1984 gaan we gewoon naar 2026. We gaan een nieuwe single draaien van Teddy Swims.

klinken als vandaag, zullen we maar zeggen. Maar het is niet helemaal waar met deze plaats van Blue Suede. We draaiden eventjes Hooked on a Feeling. En daarvoor deden we Teddy Swims. Dat is toch wel een goede plaats. Perfect Man. Nou, voor iedereen, voordat iedereen in slaap valt op de maandagmiddag, moeten we niet hebben natuurlijk. Dan gaan we de boel maar een beetje wakker schudden. Dus zet de radio ietsje harder. Pak je luchtgitaar en doe mee met Easy.

Goedemiddag, muziek van Billy Ocean. Ik weet niet precies hoe we deze versie moeten noemen. De I-Turn, Maas in de middag. 5 minuten versie, denk ik. Van A Lover Boy. Gaan we straks natuurlijk nog wat Nederlandstalig voor je wegdraaien. Want dat doen we altijd rond de klok van 2:30. Zitten we alweer ruim overheen natuurlijk. Met al die lekkere plaatjes. Kreeg ik nog wat toegestuurd van de programmaraad van Maas in de middag. Deze plaat moet je even draaien, want deze band, The Calling, komt na 21 jaar met een nieuw album. En waar kennen we The Calling ook alweer van? Want ik moest goed nadenken, nou, van deze plaat natuurlijk. Wherever you will go, wens je een hele goede middag.

knijter van een plaat uitbrengen, hoor. We hebben het over de Banners. Dit was van een tijdje terug. Someone to You. De 3:15, maandag 21 september, maas in de middag. We gaan meezingen met Django Wagner. Kroegentijger natuurlijk. Doe even zijn grote hits. En zing maar mee.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Een 19-jarige man uit Deventer is vrijdag aangehouden op verdenking van oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. In juli werd de vrouw opgebeld door iemand die zich voorstelde als politieagent met de mededeling dat ze op straat gevolgd was. Niet veel later stond de man voor de deur om al haar waardevolle spullen op te halen. Hij kreeg €35.000 aan spaargeld mee. De politie deelde camerabeelden van de man, dat leidde uiteindelijk tot zijn aanhouding in Deventer. Vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald. 19 vrouwen eisten in 2023 een schadevergoeding voor het leed dat hen in tehuizen van de kloosterorde De Goede Herder was aangedaan. Volgens de rechter was hun zaak verjaard. De dwangarbeid vond plaats tussen 1951 en 1979. 18 vrouwen gingen in hoger beroep, maar zonder resultaat. Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. De inlichtingendiensten gebruiken zowel kunstmatige intelligentie als geautomatiseerde data-analyse om gegevens te verwerken, teksten samen te vatten of vertalingen uit te voeren. Een AI-beleid is er niet, daardoor hangt volgens de toezichthouder te veel af van het individuele oordeel van medewerkers. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. De politie bevestigt het incident, maar omdat er een minderjarige bij betrokken was, worden geen verdere mededelingen gedaan over de toedracht. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Grote zwarte wolken boven het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Halverwege de middag is brand uitgebroken bij een transportband van de staalfabriek. Het vuur veroorzaakte veel rook. Volgens Tata zelf is het vuur onder controle en zijn er geen gewonden of vermisten. De installatie is ontruimd en de bedrijfsbrandweer is gestart met blussen. De veiligheidsregio roept de omgeving op om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Voor het eerst is de prijs van biodiesel voor schepen goedkoper dan de gebruikelijke gasolie. Biodiesel kostte vandaag kort $985 per ton, de laagste prijs ooit. Scheepsgasolie kostte ruim $1500 per ton. Fossiele brandstoffen zijn flink duurder geworden sinds de oorlog tussen de VS en Iran uitbrak. Biodiesel wordt niet gemaakt van ruwe olie, maar van afvalstromen zoals gebruikt frituurvet. De haven van Rotterdam is wereldwijd koploper bij de productie en verwerking van biodiesel. Een 19-jarige man uit Deventer is vrijdag aangehouden op verdenking van oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. In juli werd de vrouw opgebeld door iemand die zich voorstelde als politieagent met de mededeling dat ze op straat gevolgd was. Niet veel later stond de man voor de deur om al haar waardevolle spullen op te halen. Hij kreeg €35.000 aan spaargeld mee. De politie deelde camerabeelden van de man, dat leidde uiteindelijk tot zijn aanhouding in Deventer. Vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald. 19 vrouwen eisten in 2023 een schadevergoeding voor het leed dat hen in tehuizen van de kloosterorde de Goede Herder was aangedaan. Volgens de rechter was hun zaak verjaard. De dwangarbeid vond plaats tussen 1951 en 1979. 18 vrouwen gingen in hoger beroep, maar zonder resultaat. Het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het overwegend droog. Later op de avond kan er hier en daar nevel of mist voorkomen. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. In Amsterdam is in een paar jaar tijd de vaccinatiegraad van baby's gedaald van 90 naar 80%. Eén stad wil springt eruit en dat is Nieuw-West. Daar wordt 1 op de 3 baby's niet meer ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond. Vorig jaar had minder dan 70% van alle kleine kinderen daar de belangrijkste prikken gehad, omdat ouders het belang van het Rijksvaccinatieprogramma onvoldoende inzien. Ook speelt het dalende vertrouwen in de overheid een rol. Wethouder Scholten wil extra inzet en noemt het kelderen van de vaccinatiegraad onacceptabel. Het kost toeristen nu 5 tot 10 euro per dag om Venetië te mogen bezoeken, maar de stad overweegt die toeristenbelasting te verhogen tot 30 euro per dag. Ook moet de periode waarin die belasting geheven wordt langer worden. Volgens de lokale autoriteiten is het huidige bedrag te laag om te veel toeristen te voorkomen. De nieuwe tarieven moeten nog besproken worden met de regering. In Venetië wonen 50.000 mensen, maar jaarlijks komen er miljoenen toeristen naartoe. Grote zwarte wolken boven het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Halverwege de middag is brand uitgebroken bij een transportband van de staalfabriek. Volgens Tata zelf is het vuur onder controle en zijn er geen gewonden of vermisten. De installatie is ontruimd en de bedrijfsbrandweer is gestart met blussen. De veiligheidsregio roept de omgeving op om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Voor het eerst is de prijs van biodiesel voor schepen goedkoper dan de gebruikelijke gasolie. Biodiesel kostte vandaag kort $985 per ton, de laagste prijs ooit. Scheepsgasolie kost ruim $1500 per ton. Fossiele brandstoffen zijn flink duurder geworden sinds de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran uitbrak. Biodiesel wordt niet gemaakt van ruwe olie, maar van afvalstromen, zoals gebruikt frituurvet. De haven van Rotterdam is wereldwijd koploper bij de productie en verwerking ervan. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Een Nederlandse vader is door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon Jairon. De jongen overleed in 2022 in Turnhout in het huis van zijn vader. Zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden. De 47-jarige vader leefde met hem en anderen in een soort sekte. Hij werd verwaarloosd, was ondervoed en kreeg ketamine. Volgens de rechter maakte hij het redden van zijn zoon ondergeschikt aan zijn radicale overtuigingen. Vanaf november moeten consumenten die iets bestellen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld bij Chinese webwinkels zoals Temu, 2 euro per pakketje, zogenaamde afhandelingsvergoeding, betalen. Dit bedrag komt bovenop de belasting van 3 euro, dat sinds afgelopen zomer geldt voor aankopen onder de 150 euro. De bedragen worden per productgroep berekend, dus met meer bestellingen in één keer kan de prijs flink oplopen. Vorig jaar kwamen er in ons land bijna 6 miljard pakketjes aan uit met name China. In Amsterdam is in een paar jaar tijd de vaccinatiegraad van baby's gedaald van 90% naar 80%. 1 stadsdeel springt eruit en dat is Nieuw-West. Daar wordt 1 op de 3 baby's niet meer ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond. Vorig jaar had minder dan 70% van alle kleine kinderen daar de belangrijkste prikken gehad, omdat ouders het belang van het Rijksvaccinatieprogramma onvoldoende inzien. Wethouder Scholten wil extra inzet en noemt het kelderen van de vaccinatiegraad onacceptabel. Het kost toeristen nu 5 tot 10 euro per dag om Venetië te mogen bezoeken, maar de stad overweegt die toeristenbelasting te verhogen tot 30 euro per dag. Ook moet de periode waarin die belasting geheven wordt langer worden. Volgens de lokale autoriteiten is het huidige bedrag te laag om te veel toeristen te voorkomen. De nieuwe tarieven moeten nog besproken worden met de regering. In Venetië wonen 50.000 mensen, maar jaarlijks komen er miljoenen toeristen naartoe. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
0: Tim Nieuwenhuis in de avond.
4: Get ready.
3: iTurn Radio.

over Beethoven. De combinatie van gitaren en violen, dat gaat er dan prima samen hebben, deze band. Onder leiding van Jeff Lynne. En natuurlijk had de formatie uit Nederland, weet ik alweer. Exception er ook een hit mee. Maar die gebruikte dan het hele thema van de vijfde van Beethoven. Fijn liedje, mooi openen van deze twee uur van Tim in de avond. Van ILO dus, met Won over Beethoven. Nu is dit in 1973. Tegen uur, mooie muziek onder andere van Fiji. Patrick Chauvet staat op de lijst. Die Spaak op de lijst staan. De parelplaat van week 39 komt ook nog voorbij. En zo tegen kwart voor negen draaiden we ook nog. Gaan we ook nog top 3 draaien? Zo moet ik het zeggen. Top 3. De drie best verkochte platen uit het midden van de jaren 70. En mocht je, ik zeg het elke week maar weer, mooie muzikale suggesties.

de Bloed om te werken. De heer van Fischer zie je destijds in 1979 van het album Woordsalad. Woordensalade, ja. Ik kan me er niks bij voorstellen. Maar het was wel een fijn liedje en was nog een grote hit geworden. Ook in Nederland ook nog, hè. Met John Watts als zanger en producer. Fischer zie hoorde je met The Worker. En daarvoor draaiden we ook nog die fijne single van The Clash. Uit de nazomer van 1982 met Wok. De Cashbar hier op iTunes Radio. Bij Tim in de avond. Een van de meest recente singles van de Rolling.

0: Big Bam Boom. Wat ze eind van 1984 uitbrachten. Out of Touch werd een redelijk hit in Nederland. Maar ja, redelijk 3 weken top 40. En dit zou niet eens in de top 40 voorkomen. Laat staan de tipparade. En je hoorde, eens even kijken. The Method of Modern Love. Amerika werd het wel een hit. Het allemaal geschreven door Daryl Hall en Jenna Allen. En geproduceerd door Daryl Hall, John Oates en Bob Claremountain. Mooie parelplaat van week 39. Maar dat had ik al reeds gezegd, hè. Nog één keer, alle notes hebben gedraaid met Out of Touch. En we kijken intussen even op de Nederlandse snelwegen. We kijken nog even pagina 730 van NOS Teletext. Altijd de bronvermelding vermelden, dan zit je altijd goed. Geen files, dus je kan lekker door en trappen met je hok.
1: Maandag. 10 uur thuis in de avond.

Lekker liedje blijft het allemaal hoor. Heerlijk liedje. En daarvoor gedraaid Spargo. Ook nog met Head of the Sky. En intussen zat ook nog Bruno Mars, Anderson Paak en Subsonic. Silksonic, sorry. Of de Subsonic. Knopje op de versterker voegen om lage tonen te filteren. Subsonic en het heette Skate met die lyrische teksten. You smell better than the barbecue. Wat van één geweest, tijd voor de top 3. En dit keer gaan we terug naar week 38, de lijst van 20. September, 19 puntje, puntje. Snel even de top 10 doornemen. 10 vorige week op 7 en de 11e week. The Elephant Song van Kamal. 9 bleef stationeren op 9 staan in de 5e week. Baby Get It On van Ike en Tina Turner. Op 8 vorige week op 12 in de 4e week. The Last Farewell van Roger Whittaker. 7 vorige week op 13 in de 2e week. Get Down Tonight van Casey and the Sunshine Band. En 6 stond vorige week op 4 in de 6e week. The Hustle van Sam McCoy in de Civil City Symphony. Op 5 vorige week op 8. Die ging hard in de 3e week. Kiss Me, Kiss Me, Your Baby van Brotherhood of Man. Op 4 vorige week op 3.

0: Hits in 1975 en zeker op de derde plaats stond hij vorige week op 2 in de zevende week met Ruud Hermans als een van de zangers. En het zou, die zou later nog een carrière ambiëren als radiopresentator. En ze stond inmiddels alweer 7 weken in de top 40 en we kijken naar de lijst van 20 september.
1: 1975
0: op nummer 2, vorige week op 5 in de derde week. Ook zo'n eendagsvlieg, een hitje had hij in Nederland.

0: 75 en dan stond hij vorige week ook al in de vijfde week inmiddels. Met die mooie boodschap I Am Sailing van Rod Stewart. Fijn liedje was dat en je hoort hem niet meer zo vaak op de Nederlandse radio. Op nummer 2 stond Jan Svensson, maar wij kennen hem allemaal als Harpo. Met Movie Star, vorige week nog stond hij nog op 5 in de derde week. En op nummer 3, Somewhere Between van The Tumbleweeds, vorige week op 2 in de zevende week. Mooie top 10 was het weer. En in ieder geval de top 3 was wel fijn. Vond ik zelf maar weer. En volgende week doen we er weer eentje, misschien wel weer uit de jaren 80, jaren 90, is ook altijd optie. Allemaal te beleven rond 8:15. Maar je mag natuurlijk vanaf 8 uur al meeluisteren hoor, vinden we gezellig. Mocht je nog een muzikale suggestie hebben voor het tweede uur, wat zo meteen plaats gaat vinden, 010-744-9102 of via de website van iTurn Radio. En hoe laat is het?
1: Goedenavond, het is nu 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Een Nederlandse vader is door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon Jairon. De jongen overleed in 2022 in Turnhout in het huis van zijn vader. Zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden. De 47-jarige vader leefde met hem en anderen in een soort sekte. Hij werd verwaarloosd, was ondervoed en kreeg ketamine. Volgens de rechter maakte hij het redden van zijn zoon ondergeschikt aan zijn radicale overtuigingen. Vanaf november moeten consumenten die iets bestellen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld bij Chinese webwinkels zoals Temu, 2 euro per pakketje, zogenaamde afhandelingsvergoeding, betalen. Dit bedrag komt bovenop de belasting van 3 euro, dat sinds afgelopen zomer geldt voor aankopen onder de 150 euro. De bedragen worden per productgroep berekend, dus met meer bestellingen in één keer kan de prijs flink oplopen. Vorig jaar kwamen er in ons land bijna 6 miljard pakketjes aan uit met name China. In Amsterdam is in een paar jaar tijd de vaccinatiegraad van baby's gedaald van 90% naar 80%. Eén stadsdeel springt eruit en dat is Nieuw-West. Daar wordt 1 op de 3 baby's niet meer ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond. Vorig jaar had minder dan 70% van alle kleine kinderen daar de belangrijkste prikken gehad, omdat ouders het belang van het Rijksvaccinatieprogramma onvoldoende inzien. Wethouder Scholten wil extra inzet en noemt het kelderen van de vaccinatiegraad onacceptabel. Het kost toeristen nu 5 tot 10 euro per dag om Venetië te mogen bezoeken, maar de stad overweegt die toeristenbelasting te verhogen tot 30 euro per dag. Ook moet de periode waarin die belasting geheven wordt langer worden. Volgens de lokale autoriteiten is het huidige bedrag te laag om te veel toeristen te voorkomen. De nieuwe tarieven moeten nog besproken worden met de regering. In Venetië wonen 50.000 mensen, maar jaarlijks komen er miljoenen toeristen naartoe. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: iTurn Radio.
3: You ready?
4: Let's go!

0: uit het najaar van 1984. Als eerste plaat van het tweede uur hier. En de tweede plaat van het tweede uur is hadden van mijn moeder. We hebben weer even naar schriften gekeken van haar favoriete platen. En deze vond ik ook op het lijstje staan uit 1976. Gaan we draaien. Wederom wat fijne country van de Starland Vocal Band. Een liedje heet Afternoon Delight.
1: Uitdurende Radio draait ook jouw favoriete muziek.

van de goksteden, dat in ieder geval. Ik ben even kwijt wat het ook alweer was. Anders Twip, ook daar weer een feestje om te draaien. Hier op iTunes Radio. En daarvoor gedraaid Juice Newton. Uit 1981, het origineel is trouwens van Dave Edmonds. Volgende keertje draaien. Als ik het nog probeer te onthouden, dan komt het misschien allemaal goed. Even terug naar 2000. Plus, Gabriel, on your iTunes Radio met Out of Reach.

plaat van New Order. Nooit een hit geweest in Nederland, wel in de disco dance top 30 geslaan. Ja, hier kon je op dansen destijds in 1987. Je gelooft het niet, hè? True Faith hoorde je van onze grote vrienden van New Order. En daarvoor gedraaid Gabriel met Out of Reach. Om nog even iets recht te zetten. De strip begint ze niet in Los Angeles, maar in Las Vegas. Waarmee is WWW's dat dit ook iets dom zijn.

0: Lekker op het menu. En het heet... Ah, wat jammer nou weer, hij zegt het weer niet. Hè? Amigo van Chef Special. Inmiddels is hij alweer 10 jaar oud. En we draaien nog steeds graag hier bij Tim in de avond. Kijken we intussen ook nog even naar de Nederlandse snelwegen. We kijken nog één keer op F5, we drukken erop. Perversing van pagina 730 van NOS Teletext. Helaas niet te zien. Dus we kunnen stellen dat je kan trappen met je hok.
1: Maandag.
2: Tim Nieuwenhuis in de avond.

0: single van het album Songs in the Key of Life, wat hij uitbracht in 1976. En dan kunnen we met gemak concluderen dat het album inmiddels 50 jaar oud is. En daarom komt hij weer naar Nederland. Onze grote vriend Stevie Wonder om dat feit te vieren. En hij treedt ergens op. Waarschijnlijk weer voor kaartjes die niet goedkoper zijn dan 150 euro. Nou, ik had hem al een keer live gezien, dus ik sla deze keer even over. Maar niet overslaan doe ik deze single die we net gedraaid hebben van Stevie Wonder. En het heette Another Star. Muziekje van Berin. Zo'n plaat horen van Will and the People. Van ongeveer 10 jaar oud. En natuurlijk gaan we draaien. Lying in the Morning Sun.
1: iTunes Radio draait ook jouw favoriete muziek.

Want ze hebben staan inmiddels alweer ruim 10 jaar. En die plet samen met Sean Lee. Een paar keer live gezien. Ik blijf het allemaal geweldig vinden. Nog steeds. Mojo Rising. En daarvoor hebben we ook nog even gedraaid. Heel even maar. Nou ja, het was ongeveer 4 minuten lang van het album. Aja uit 1977. Nou, respecten we even de cast van Walter Becker en Donald Faker nog even mee. Met het fijne werkje. Kwaliteitsmuziek naar de radio of naar de mensen toe. Diep ik op de chat. En daarvoor nog een keer Steely Dan. Een stukje Steely Dan en een stukje Michael Jackson met Do It Again. With Billie Jean.

beetje in dezelfde trend ligt, waarmee Tim Schuifmaat morgen om 9:03 zijn show kan openen. Even tellen wat we na 10 uur gaan doen op deze zender. Met 2 uur lang Wiki Tons in show op de 12-inch V5 of misschien wel beide. Heerlijke funk, disco, soul en wat er verder ten meng- en draaitafel komt. Dat zometeen van 10 tot 12 uur op iTurn. De Wiki Tons in show /12-inch Revival. Nou, ik heb al iets gevonden. Uit de jaren 80, dat verklap ik alvast. En we weg nog even met starten. Dan komt hij mooi bij het gaatje uit tegen 10 uur. Wat houden Tim Schuifmaat en ik van, hè? Tot aan het gaatje draaien. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Om het op maandagavond om 8 uur. Inderdaad, het is

0: Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakten hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. In Noordoost-Amerika zijn er problemen met het vliegverkeer vanwege een storing waar de luchtverkeersleiding last van heeft. Op onder andere de vliegvelden JFK, Philadelphia en Newark lag het vliegverkeer enige tijd stil. Elders waren er beperkingen om te landen of op te stijgen. Honderden vliegtuigen vertrekken later of moeten uitwijken. De storing heeft invloed op het radarsysteem en een reserveverbinding is kapot omdat bouwvakkers per ongeluk een kabel hebben beschadigd. De aanvallen van de Verenigde Staten op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. Sinds een jaar heeft Amerika zeker 68 boten beschoten omdat ze gebruikt zouden worden voor drugsmokkel. Minstens 223 mensen werden gedood. De VS zegt dat het om zelfverdediging gaat, maar dat klopt volgens de rapporteur niet omdat het land niet is aangevallen. Hij zegt dat het om moord gaat. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat binnen een half jaar er veilige plekken zijn voor kinderen in de asielopvang. Minister Van den Brink zegt alles te doen om dat voor elkaar te krijgen, maar kan het niet garanderen. Hij is afhankelijk van gemeenten. Wel gaat hij aan de slag met één advies van de OVV. Hij gaat de meest onveilige plekken voor asielkinderen in kaart brengen en zorgen dat die situaties worden opgelost. Het gaat om opvang in onder andere containerwoningen en sporthallen waar geen privacy is, veel ruzie en kinderen vaak naar andere plekken moeten verhuizen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: You're listening to the Ricky Thompson Show here on iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakten hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. In Noordoost-Amerika zijn er problemen met het vliegverkeer vanwege een storing waar de luchtverkeersleiding last van heeft. Op onder andere de vliegvelden JFK, Philadelphia en Newark lag het vliegverkeer enige tijd stil. Elders waren er beperkingen om te landen of op te stijgen. Honderden vliegtuigen vertrekken later of moeten uitwijken. De storing heeft invloed op het radarsysteem en een reserveverbinding is kapot omdat bouwvakkers per ongeluk een kabel hebben beschadigd. De aanvallen van de Verenigde Staten op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. Sinds een jaar heeft Amerika zeker 68 boten beschoten omdat ze gebruikt zouden worden voor drugsmokkel. Minstens 223 mensen werden gedood. De VS zegt dat het om zelfverdediging gaat, maar dat klopt volgens de rapporteur niet omdat het land niet is aangevallen. Hij zegt dat het om moord gaat. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: iTurn, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.